dames en heren. Voor de laatste maal in dit seizoen was ik te gast in de Provo in Oud-Dordrecht bij onze Burg Radio Jazz en Terrein en Wim Jacobs. Wat ons betreft, we hopen nog een tweede boot door te gaan, want de club is tot laat in de avond open. Maar van u moeten we nu al afscheid gaan nemen en daarom zeggen we...